Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: 360 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent. En dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Veel artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. En Kelly Clarkson noemt haar een ongelooflijk talent. Vanwege het overlijden van de zangeres hangen in Washington de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Parton's standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. De zangeres leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Amerika heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de dag lokaal kans op onweer. Vanmiddag ook wat zon bij maximaal 27 graden.
2: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulance personeel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consumentenmarkt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om 6, 12 en 4 uur. Radio 80 Nieuwsboulevard. Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
4: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in het country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden.
3: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League. En daar zijn de fans ook wel blij mee.
5: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Europa, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
6: We kunnen wel heel verdrietig worden. Daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
3: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloos.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die...

9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarkten zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
2: They're coming to take me away, haha.
1: En fraaie items.
3: Huis, tuin en keukenfeitjes.
4: Privéblad.
1: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
5: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
6: Op Radio 80.
7: De Huis, Tuin en Keukenshow.
8: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnersweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 4:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichtenportaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. Het gebouw van het Lusa College op de hoek van de Wilhelminalaan en de Kennemer Single in Alkmaar wordt een wooncomplex. De particuliere school verhuist na dit schooljaar omdat het monumentale gebouw niet meer past bij de wensen voor modern onderwijs. Er wordt nog gezocht naar een nieuwe locatie in Alkmaar. Eigenaar Segesta is van plan om 26 huurwoningen in te richten, waarvan een derde sociaal. De haalbaarheid wordt op dit moment onderzocht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: agenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cees Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtig tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
3: PBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
5: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Het pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
4: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
6: Kijk, het eerste wat je moet doen, zo hebben we dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet ik durven zeggen dat uitsupporters volgende keren niet welkom zijn. Nou.
4: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is niet echt sprake van een ochtendspits. Op de A4 richting Amsterdam rijdt het wel even langzaam. Bij Schiphol heb je 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
8: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van

0: Hitdossier.
1: Hitdossier.
0: Elke werkdag van 2 tot 4.
2: Non-stop.
0: Radio 80 Hitdossier.
3: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland staat 1 file. Op de A4 in Amsterdam heb je tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een ongeval op de A9 bij Uitgeest zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5 uur 1 rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer een uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim een half uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietster uit Heiloo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. Het opruimen van drugsafval in het riool onder de Bestevaarsstraat in Alkmaar heeft €560.000 gekost. Toen in januari een cocaïnewasserij was ontdekt, bleek dat die ernstige kwikverontreiniging had veroorzaakt. De gemeente hoopt de reinigingskosten vergoed te krijgen door het Rijk. Die heeft een speciaal budget voor gemeenten, omdat kosten niet altijd of pas lange tijd kunnen worden verhaald op de daders. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Tilburg Uitgaansagenda.
1: Stedelijk Museum Alkmaar presenteert een tentoonstelling over de artistieke vriendschap tussen Gustave de Smet en Leo Gestel, waarin hun wederzijdse invloed zichtbaar wordt in werk dat ontstond tijdens de ingrijpende periodes in hun leven. Van dinsdag tot en met zondag van 11 uur 's morgens tot 5 uur 's middags in het Stedelijk Museum in Alkmaar.

Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.

0: En veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
3: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
2: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
4: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
2: De luchthaven van Caracas gaat dinsdag weer open voor commerciële vluchten. Het vliegveld sloot na de verwoestende 2 aardbevingen die Venezuela eind juni troffen. Die kostten meer dan 6500 mensen het leven. De schade op het vliegveld is nu grotendeels hersteld. Het weer, vooral in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A4 naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer heb je 5 minuten vertraging. En op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad loopt het helemaal vast door een ongeluk. Tussen Purmerend Zuid en knooppunt Zaandam doe je er een half uur langer over. 2 rijstroken zijn dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

Begin je werkdag in vliegende vaart met Hits aan de lopende band.

0: Can't You Stay? Stevie.
1: That'll work.
2: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, btw. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook btw bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankoop.
3: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A7 vanuit Horen naar Zaanstad heb je voor het knooppunt Zaandam op dit moment 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een ongeval op de A9 bij Uitgeers zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5 uur 1 rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer 1 uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim 1,5 uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugowaard. De chauffeur werd mogelijk onwel en raakte eerst een auto en botste daarna tegen een verkeerslichtenportaal. Hij raakte daarbij bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1,5 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

aan 12 uur is dit Hits aan de Lopende Band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Senioradvies van Wonen plus Welzijn Dijk en Waard is vanwege de grote behoefte uitgebreid. De adviesgroep helpt ouderen die vragen hebben over onder andere wonen, welzijn, zorg en activiteit in Dijk en Waard. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Er is daarom nu ook om de vrijdag inloopspreekuur in het Trefpunt Rozelaan in Irugewaard en iedere maandag in de Binding in Zuid-Scharwoude. De nieuwe dinosaurus glijbaan in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare is dinsdag onthuld. Kinderen speelden al snel op de glijbaan en het kunstgras eromheen, maar in de politiek klinkt onvrede. De glijbaan is volgens de meerderheid van de raad veel te klein. De VVD heeft met steun van OPA, SPA, BAS, D66 en SP al een voorstel ingediend voor de aanschaf van een grotere dino-glijbaan. De kleine die net geplaatst is zou dan ergens anders heen kunnen gaan. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 16:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Herugewaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuid-Tangent tegen een verkeerslichte portaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: ANWB Verkeersinformatie. Bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A4 vanuit Den Haag naar Rotterdam is de hoogte van de Schipholtunnel even afgesloten. Dat komt door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Goedemorgen. Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

laat maar lopen die band!

0: Ik ben Anja en Saskia is mijn mentor. Saskia helpt mij bij het nemen van beslissingen. Ik heb een beperking en ik heb geen familie meer die mij kan helpen. Ik gun iedereen die daar nodig heeft een mentor. Wilt u ook mentor worden? Maakt u het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en koukleumend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Een van hen heeft het schaap nu te logeren. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een ongeval op de A9 bij Uitgeest zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achterop een ander voertuig. Voor de berging was tot 5:00 één rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer 1:00. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim 1:30. Over eventuele gewonden is niets bekend. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consument en Markt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1:30 is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: All y'all radios out there. Song goes out to yo. Yeah. Aisha. All my sisters, yeah.

Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egels.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Voor iemand met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A7, de afsluitdijk richting Noord-Holland, staat voor Den Oever 2 kilometer file. Kost je 10 minuten extra. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en koukleumend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Eén van hen heeft het schaap nu te logeren. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnersweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietser uit Heilo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Nieuwsagenda.
1: Bij de Bergense huisartsen is een nieuwe expositie te zien met zeefdrukken en foto's van Marcus van Horen en foto's van Cies Frasdonk. De tentoonstelling is te bekijken tot en met augustus.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken, Agent 24.
1: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte. In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Zie je een NL-alert? Lees meteen het bericht. Kom in actie en help ook anderen daarbij.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Bij Amsterdam rijdt het even langzaam op de A10 Zuid naar de A10 West. Tussen Watergraafsmeer en de Rivierenbuurt heb je 5 minuten vertraging. En de N231, Alphen aan de Rijn richting Amstelveen. Tussen de N201 en Schiphol doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Senioradvies van Wonen plus Welzijn Dijk en Waard is vanwege de grote behoefte uitgebreid. De adviesgroep helpt ouderen die vragen hebben over onder andere wonen, welzijn, zorg en activiteit in Dijk en Waard. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Er is daarom nu ook om de vrijdag inloopspreekuur in het Trefpunt Rozenlaan in Heerhugowaard en iedere maandag in de Binding in Zuid-Scharwoude. De nieuwe dinosaurus glijbaan in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare is dinsdag onthuld. Kinderen speelden al snel op de glijbaan en het kunstgras eromheen, maar in de politiek klinkt onvrede. De glijbaan is volgens een meerderheid van de raad veel te klein. De VVD heeft met steun van OPA, SPA, BAS, D66 en SP al een voorstel ingediend voor de aanschaf van een grotere dino-glijbaan. De kleine die net geplaatst is zou dan ergens anders heen kunnen gaan. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 4:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een vrachtwagenchauffeur is ernstig gewond geraakt bij een ongeluk op de N242 in Heerhugowaard. De chauffeur kwam op de kruising met de Zuidtangent tegen een verkeerslichtenportaal, mogelijk nadat hij onwel was geworden. Hij raakte bekneld en moest met zwaar materieel door de brandweer worden bevrijd. Ook een traumahelikopter kwam ter plaatse. Vanwege de hulpverlening en onderzoek werd de N242 voor langere tijd afgesloten. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een 30 minuten is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: in Huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Kerry Melchers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.
1: Als er iemand bij me wegging, even slikken en weer doorgaan, even voelen en gewoon weer opstaan, het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig, zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten, mij geen moment met rust laat.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

0: velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af, dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: En dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en koukleumend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Een van hen heeft het schaap nu te logeren. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Herugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 4:30 op de kruising van de Jan Glijnersweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een ongeval op de A9 bij Uitgeest zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achterop een ander voertuig. Voor de berging was tot 5:00 één rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer 1 uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim 1.5 uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. De regiogemeenten roepen bouwers op snel hun project aan te melden om meer kans te maken op elektriciteit. Nieuwe regelgeving legt de verantwoording bij gemeenten om een lijst van bouwprojecten voor de komende 10 jaar op te stellen. Ze hebben tot en met 22 oktober om die lijst in te dienen bij de autoriteit Consumentenmarkt. Bouwers krijgen tot begin september om hun plannen in te dienen. De precieze datum hangt af van de gemeente. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1.5 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. Het OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren. Eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt of verbeterjehuis.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de N231 Alphen aan de Rijn richting Amstelveen. Voor Schiphol 10 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn. Tussen Broek in Waterland en Volendam een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft het onderzoek naar de twee doden die dinsdag in een woning in Hoogwoud werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft één van de twee de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en koukleumend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Een van hen heeft het schaap nu te logeren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietster uit Heiloo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoeften gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden, was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4 Amsterdam richting Den Haag voor knooppunt Burgerveen 5 minuten vertraging. De N247 Amsterdam richting Hoorn voor Volendam 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

Goedemiddag, de Good Afternoon Show hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. En we openen met de Blue Monkeys en Digging Your Scene. We zijn tot 6 uur bij je om alleen maar mooie plaatjes voor je te draaien. Dat beloven we bij deze. En dat gaan we ook zeker doen. Hier is Sarah Larson en hoe toepasselijk de Midnight Sun op deze zonnige woensdagmiddag.

Jackie samen met Mon Mombi en Frody en Kosti. En je hoorde I Need Your Love hier in de Good Afternoon Show. En over zomerse muziek gesproken. Hier is Bob Marley en The Wailers en Iron Lion Silent.

Het prachtige stemgeluid van Nickelback en Far Away hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Hanna May en De Rode Draad.

0: vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn is de vertraging 20 minuten. Dat is de nasleep van een ongeluk. A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en knooppunt Kooimeer 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft het onderzoek naar de twee doden die dinsdag in een woning in Hoogwoud werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft één van de twee de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Senioradvies van Wonen Plus Welzijn Dijk en Waard is vanwege de grote behoefte uitgebreid. De adviesgroep helpt ouderen die vragen hebben over onder andere wonen, welzijn, zorg en activiteit in Dijk en Waard. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Er is daarom nu ook om de vrijdag inloopspreekuur in het Trefpunt Rozenlaan in Eerugewaard en iedere maandag in de Binding in Zuid-Scharwoude. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Eerugewaard. Het ongeluk gebeurde kort na 5:30 op de kruising van de Jan Glijnisweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een ongeval op de A9 bij Uitgeest zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5:00 één rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer 1:00. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim 1:30. Over eventuele gewonden is niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1:30 is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

we gaan het een keer anders doen. Een lekkere instrumentale plaat tussendoor. Emerson, Lake en Palmer. Je hoorde Peter Gunn hier in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Nu met Gavin DeGraw. It is not over you.

0: blows up.
1: Pink and All I Know So Far hier bij Radio 80. Tijd om te luisteren naar Wacko Jacko Michael Jackson in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Hier is Leave Me Alone.

De zomerrit van Rutger van Barneveld. Je hoort de zwoele zomernacht hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. We gaan ons opmaken voor het nieuws van 5 uur. We zijn zo weer terug bij deel 2. Blijf lekker luisteren naar de Good Afternoon Show. Want hier komen die mooie platen voorbij. Zoals deze van Skunk en Nancy en Bros and Weep. Tot zo.

0: info@velvetmusic.nl. Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
1: Ja, ken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kindersekstoerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycottplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycott. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat ongeveer 50 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen afrit Weidewormer en afrit Avenhoorn een uur extra reistijd. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er ligt olie op de weg, 1 rijstrook is dicht. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, tussen Knopend Velsen en Akersloot een kwartier oponthoud. De N247 Amsterdam richting Hoorn, tussen Broek in Waterland en Volendam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Bart.

Os, Bruce Springsteen in deel 2 van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag hier bij Radio 80. You're the Born in the USA. We zijn tot 6 uur bij je om mooie plaatjes te draaien om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Sander. Hier is The Homebreaker.

0: De Zonnebloem organiseert allerlei activiteiten voor mensen met een lichamelijke beperking. Van wijnproeverij of klimbos tot museumbezoek of workshops. Er kan zoveel meer dan je denkt.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdag Date.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat 60 kilometer file. De files met 10 minuten of meer vertraging staan op de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Knopend Zaandam en Afrit Avenhoorn een uur extra reistijd. Er is een rijstrook dicht, na een ongeluk ligt daar olie op de weg. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knopend Velsen en Akersloot een half uur. De N246 Beverwijk richting Westgrafdijk voor Marken binnen een kwartier. N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten. En verderop voor industriegebied Edam ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder De Zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en koukleumend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Een van hen heeft het schaap nu te logeren. De nieuwe dinosaurus glijbaan in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare is dinsdag onthuld. Kinderen speelden al snel op de glijbaan en het kunstgras eromheen, maar in de politiek klinkt onvrede. De glijbaan is volgens de meerderheid van de raad veel te klein. De VVD heeft met steun van OPA, SPA, BAS, D66 en SP al een voorstel ingediend voor de aanschaf van een grotere dino-glijbaan. De kleine die net geplaatst is zou dan ergens anders heen kunnen gaan. In Alkmaar raakte dinsdagmiddag een vrouw gewond bij een aanrijding tussen een scooter en een auto. Dat gebeurde kort na 16:30 op de Terborglaan. Op de kruising vlakbij sportcomplex De Meent werd de vrouw eraan gereden. De vrouw is na behandeling door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis gebracht. De scooter en de auto raakten flink beschadigd. De auto moest worden afgesleept. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Marco Borsato deed het samen met Lucy Silvers. Wat resulteert in deze plaat? Every Time I Think of You, een oude hit van de Babies. Ja, het originele is natuurlijk nooit overtreffen, maar deze, ja, hij is wel aardig. Op deze woensdagmiddag hier bij Radio 80. Nu met Bente en Bluff. Hier is Hoe Hou Ik Dit Vast?

met ABBA. Ja, zoveel hits hebben ze op hun naam staan dat het eigenlijk een beetje moeilijk wordt welke je uit gaat kiezen. Ik heb voor deze gekozen. Lay all your love on me. En zeker geen, geen bezwaar tegen, denk ik, van jullie kant uit. Tijd om te luisteren naar Guus Meeuwis. Hier is Vrienden in de Good Afternoon Show bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek. Tot aan 6 uur, hier bij Radio 80.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A4. Den Haag richting Amsterdam verknoopt de Nieuwemeer. 10 minuten oponthoud. De A7 Zaanstad richting Hoorn is veel vertraging tussen Afrit Zaandijk en Afrit Avenhoorn 1 uur. Daar is 1 rijstrook dicht. Na een ongeluk ligt daar olie op de weg. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Velsen en Akersloot 1 half uur vertraging. Op de ring van Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen Amsterdam De Baarsjes en Amsterdam Buitenveldert is de vertraging 10 minuten. Op de N247 Amsterdam richting Hoorn voor Broek in Waterland 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als oudere is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11.
2: Live
0: in concert.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland is de A7 Zaanstad richting Hoorn weer vrij na een ongeluk. Tussen afrit Weidewormer en afrit Avenhoorn nog 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De politie heeft het onderzoek naar de twee doden die dinsdag in een woning in Hoogwoud werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft één van de twee de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en koukleumend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Een van hen heeft het schaap nu te logeren. Foutparkeerders in Alkmaar krijgen geen bekeuring als hun auto geen Nederlands, Belgisch of Duits kenteken heeft. Dit bevestigt het college na vragen van de fractie van OPA. De fractie wil van het college weten waarom de meesten worden ontzien en wat dat aan boetegeld scheelt. OPA stelt meteen voor om wielklemmen te gebruiken als het achteraf innen van boetes in bepaalde landen lastig blijkt. Justitie eist 12 weken cel, waarvan 2 voorwaardelijk, tegen een 25-jarige Alkmaarder voor meerdere verkeersmisdrijven. De man zou regelmatig zonder rijbewijs hebben gereden en botst onder invloed tegen een lantaarnpaal. Ook kwam vorig jaar een 77-jarige fietser uit Heilo ten val, nadat de man als voetganger niet goed zou hebben opgelet. Hij stapte na het ongeval in een auto en maakte zich uit de voeten. Zij overleed later in het ziekenhuis. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
2: Agent 24. Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
2: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie. En dan het liefst met pro.
1: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan. Die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust- en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. In de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shard of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden... die dinsdag in een woning in Hoogwoud werden gevonden, afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden, is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. Senioradvies van Wonen Plus Welzijn Dijk en Waard is vanwege de grote behoefte uitgebreid. De adviesgroep helpt ouderen die vragen hebben over onder andere wonen, welzijn, zorg en activiteit in Dijk en Waard. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Er is daarom nu ook om de vrijdag inloopspreekuur in het Trefpunt Rozenlaan in Heerhugowaard en iedere maandag in de Binding in Zuid-Scharwoude. De motorrijder is dinsdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto in Heerhugowaard. Het ongeluk gebeurde kort na 5:30 op de kruising van de Jan Glijnersweg met de Huigendijk. Ambulancepersoneel behandelde de motorrijder ter plaatse. Daarna is het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht. Over de ernst van de verwonding is niets bekend. De voertuigen liepen wel flinke schade op. De politie onderzoekt hoe de botsing kon gebeuren. Een ongeval op de A9 bij Uitgeer zorgde dinsdagmiddag voor flinke vertraging richting Alkmaar. Tijdens de avondspits botste een auto achter op een ander voertuig. Voor de berging was tot 5:00 één rijstrook afgesloten. Omdat er al file stond, liep de wachttijd voor veel automobilisten op tot ongeveer 1 uur. Ook op de A22 bij Beverwijk liep het verkeer vast en bedroeg de vertraging ruim 1.5 uur. Over eventuele gewonden is niets bekend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over 1.5 uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
2: Hi, Georgie. Aren't you going to say hello? Oh, come on, bucko. Don't you want a balloon?
1: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconciërge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: Onze eigen popdiva, daar heb ik het natuurlijk over deze dame. Je hoorde Madonna op Radio 80 en in de jaren 80 heeft ze de plaat Express Yourself gemaakt. En dat was de eerste plaat in deze nieuwe uitzending van de Woensdagavondshow.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de Woensdagavondshow op Radio 80.
0: Tijd om heerlijk met een kopje koffie languit op de bank te gaan liggen. De radio lekker aanzetten en genieten van de komende 2 uur Woensdagavondshow. Informatie uit de regio, de muur van theaternieuws, uitgaansagenda, regionieuws en het weerbericht. En we hebben de allerlekkerste muziek van toen en nu. En ook gewoon die hits waar we geen genoeg van krijgen. Zoals deze van Shakira. Hier is de plaat Zoo.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait op vrijdag 28 augustus de film Below the Clouds. Een magistrale film over Napels en voorganger Pompeii. Een van de oudste steden ter wereld. In adembenemende zwart-wit beelden weet Gianfranco Rossi alledaagse scènes samen tot een warmbloedig portret van de stad, haar bewoners en de fragiele schoonheid van wat dreigt te verdwijnen. Hij draait nog op vrijdag 28 augustus om 8 uur, zaterdag 29 augustus om 11:15 ochtends en zondag 30 augustus om 16:30 middags in Sienbergen. In het filmhuis in Alkmaar draait de film Sunny Dancer. Met vrienden chillen, feesten en grenzen opzoeken. Zo brengen de meeste tieners hun zomer door voordat ze 18 worden. Maar niet Ivy. Haar liefdevolle maar overbezorgde ouders hebben andere plannen. 4 weken naar de Children Run Free Camp. Een zomerkamp voor jongeren die, net als zij, leven met de gevolgen van kanker. Hij draait morgen nog om 9:15... Vrijdag 28 augustus om 4:15 smiddags. Zaterdag 29 augustus draait hij ook nog om 2:15 smiddags. En zondag 30 augustus om 10:30 in het filmhuis in Alkmaar.

0: Soms word ik boos en soms ook wel verdrietig. Je voelt je vaak best alleen.
1: Een lichamelijke beperking leidt bij veel mensen tot sociaal isolement. De zonnebloem laat ze niet zitten.
2: Jouw dinsdagavond bij Radio 80. Tussen 6 en 8 uur luister je naar het verrassende radiomagazine Lisette pakt uit. En tussen 8 en 10 uur laat je je meeslepen in de wereld die verhulst heet.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Woningcorporatie Kennen Me Wonen mag een appartementencomplex bouwen met 11 nieuwe sociale huurwoningen aan de Elkshoof in Bergen. De Raad van State heeft het bezwaar van een omwonende afgewezen. Het bestaande gebouw met 8 woningen wordt gesloopt en vervangen door nieuwbouw met 3 bouwlagen. Volgens de gemeente heeft het bezwaar het project 5 jaar vertraagd. De woningen staan inmiddels leeg en worden tijdelijk bewoond. De kwikvervuiling door een voormalige cocaïnewasserij in Alkmaar heeft niet alleen de gemeente veel geld gekost, maar bezorgde ook het Hoogheemraadschap een flinke schadepost. Inmiddels staat de teller op 1,5 miljoen euro. Het kwik kwam via het riool bij de waterzuivering terecht en vervuilde daar installaties en slip. Dat slip moet apart worden afgevoerd. De kosten lopen nog. Mogelijk gaat de schoonmaak meer dan 2 miljoen euro kosten. VVD Heilo zet vraagtekens bij het rapport over het geluid vanaf de A9. De metingen komen overeen met het berekenende geluid en zijn bij het Groot Berlaken zelfs lager. Maar voor die straat is slechts 16% van de meeturen gebruikt. De rest kende verstoringen. Die 16% maakt het rapport volgens de wet niet meer dan indicatief. Toch trekt het college harde conclusies. VVD Heilo vraagt om opheldering. De nieuwe dinosaurus glijbaan in het Alkmaarse winkelcentrum De Mare is dinsdag onthuld. Kinderen speelden al snel op de glijbaan en het kunstgras eromheen, maar in de politiek klinkt onvrede. De glijbaan is volgens een meerderheid van de raad veel te klein. De VVD heeft met steun van OPA, SPA, BAS, D66 en SP al een voorstel ingediend voor de aanschaf van een grotere dino-glijbaan. De kleine die net geplaatst is, zou dan ergens anders heen kunnen gaan. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want donderdag is het op veel plaatsen zomers warm. Maar er trekken ook enkele regen- en onweersbuien over het land. Vanaf vrijdag blijft het wisselvallig en is het zo'n 20 tot 23 graden.

Radio van Glennis Grace in samenwerking met Edwin Evers en Wil Je Nog Niet Één Nacht. We gaan nu luisteren naar Galantis en zo meteen hebben we de informatie uit de regio voor je.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Liefhebbers van blues kunnen zondagmiddag 30 augustus terecht bij Hoeve Overslot in Egmond aan de Hoef. Daar staat de Blaas op het podium met een stevige bluesrepertoire. Zo laat Hans van den Berg van de stichting Harve Productions weten. Hoeve Overslot aan de Slotweg 42A en schuin tegenover de Slotkapel is al jarenlang een culturele ontmoetingsplek in de Egmonde. Bezoekers kunnen daarnaast muziek kennis maken met meer dan 1000-jarige kunstgeschiedenis van de Egmonde. Daarnaast beschikt de Hoeve over een uitgebreid boekendossier. Het optreden begint om 4:00 middags. De deuren van de Hoeve Overslot gaan al om 3:00 middags open. Bezoekers kunnen de opening herkennen aan de Egmondse vlag bij de ingang. Wat is voor jou traditie? Die vraag staat centraal tijdens het Schrijfcafé Bergen en Omstreken op dinsdag 1 september. De bijeenkomst draait deze keer om gewoonten en gebruiken die mensen van generatie op generatie meenemen. Deelnemers worden uitgenodigd om te herinneren, ervaringen en gevoelens rond tradities op een papier te zetten. Dat kan gaan om een familieritueel, een jaarlijkse gewoonte of juist iets kleins dat steeds terugkomt. Ook humoristische of bijzondere gebruiken kunnen als inspiratie dienen. Het schrijfcafé is toegankelijk voor iedereen die graag schrijft of het schrijven eens wil proberen. Ervaring met schrijven of dichten is niet nodig. Ook mensen van buiten Bergen en de omliggende dorpen kunnen deelnemen. De bijeenkomst is van 2:00 tot 4:00 middags bij West en Bergen. Binnen of 9 in Bergen. Deelnemers wordt gevraagd zelf schrijfmateriaal mee te nemen. Bijvoorbeeld een notitieboek of laptop.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: In Ruis in Alkmaar staan op donderdag 27 augustus Theo Maassen en Stefan Bell met een dubbelshow in de Comedy Spotlight XL. Het wordt een spectaculaire start van het comedyseizoen met 2 briljante comedies. Dat betekent in iedere 45 minuten materiaal voor een nieuwe voorstelling. De avond start om 7:00 s'avonds en duurt tot ongeveer 11:30.

Father Bryant. Ja, het is een beetje een Britse popband die in de jaren 80 actief waren. Ze zijn niet zo heel lang actief geweest. Van 1985 tot 1991 slechts. Maar de plaat The Harder Try was daar wel een leuke plaat van hun. We gaan luisteren naar...

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Domstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog steeds gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder zijn ook veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over een enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Bij de begrotingsgesprekken in Den Haag is nog altijd geen zicht op een akkoord. De coalitiepartijen D66 en CDA dringen aan op een samenwerking met de linkse oppositiepartij PRO. Maar coalitiegenoot VVD wil juist de rechtse oppositiepartijen als JA21 en SGP te vriend houden. Vanavond hebben de drie partijen van het minderheidskabinet overlegd, zegt verslaggever Marleen de Rooij.
2: Ja, in de kern gaat het natuurlijk over een vraag die al de hele tijd boven dit minderheidskabinet hangt. Hè? Kies je voor steun op links of kies je voor steun op rechts? Die vraag en het antwoord op die vraag die blijven ze voor zich uitschuiven. Ook vandaag dus weer komt daar geen antwoord op.
1: Op Prinsjesdag moet de begroting worden gepresenteerd. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij was onder meer de horrorclown Pennywise in de serie It, op basis van een boek van Stephen King. Curry speelde in meer dan 100 series en films. Na een beroerte zat hij sinds 2013 in een rolstoel. Tim Curry was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend is er wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig bij 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
4: De lekkerste muziek van de jaren 80 tot nu in de woensdagavondshow.

Al jong. Na zijn schooltijd ging deze man werken bij een Britse autofabrikant. En toen hij vrije tijd daarin had, speelde hij bij diverse bandjes. Onder andere met de band Street Band heeft hij in jaren 78 een hitje gescoord. En in 1982 scoorde hij hits met zijn solo-carrière. Begonnen met de uitgebrachte single Love of the Common People. Maar later heeft hij de plaat Everything Must Change gehaald. En daarna is de populariteit langzaam wat gaan zakken. Dit is Radio 80 en met nu de plaat Another You.

0: Radio 80. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Hundreds of Beavers. Een slapstick-comedy vol cartooneske humor van regisseur Mike Cheslick. Het is hard op weg om de cultfavoriet van het jaar te worden. Een dronken appelbrandewijnverkoper heeft maar één missie. Om de bevers te slaan om de dochter van een pelsjager te mogen trouwen. Het draait nog morgen om 2:30 'smiddags. Zaterdag 29 september draait hij om 4:15. En woensdag 2 september draait hij om 7:30 s'avonds in Sienbergen. In het Firma Sint Alkmaar draait de film De Inkomer. Op een afgelegen Schots eiland overleven een broer en zus door zeevogels te vangen. Ze vertellen elkaar verhalen over hun voorouders en verdedigen het land tegen de gevreesde buitenstaanders. Hij draait nog op zaterdag 5 september om 10:30 ochtends. Zondag 6 september ook om 10:30 ochtends. En woensdag 9 september om 9:00 s'avonds in het Firmahuis in Alkmaar.

hoorde de Amerikaanse singer-songwriter. En naast singer-songwriter was ze ook nog actrice en schrijver. Jawel, en je hoorde de plaat Standing Still. Mooi plaatje om even te horen op deze woensdagavond. Zometeen hoor je Cluso met de plaat Daar Gaat Ze. Tot die tijd de Marshmallow en de plaat Here With Me. Can't

0: onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Hier op Radio 80.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De gemeenteraad van Dijk en Waard is overwegend positief over de plannen voor een levendige stadshart in Herugowaard. Het college wil daar voor de komende jaren ruim 2 miljoen euro uittrekken. Er komt onder meer geld voor evenementen en een bewaakte fietsenstalling. Oppositiepartijen in de raad van Dijk en Waard blijven kritisch. Die vrezen dat de kosten uiteindelijk veel hoger worden en missen een duidelijk overzicht van de totale investering. De kwikvervuiling door een voormalige cocaïnewasserij in Alkmaar heeft niet alleen de gemeente veel geld gekost, maar bezorgde ook het Hoogheemraadschap een flinke schadepost. Inmiddels staat de teller op 1,5 miljoen euro. Het kwik kwam via het riool bij de waterzuivering terecht en vervuilde daar installaties en slip. Dat slip moet apart worden afgevoerd. De kosten lopen nog. Mogelijk gaat de schoonmaak meer dan 2 miljoen euro kosten. Woonzorglocatie Westerhout in Alkmaar wordt uitgebreid met nieuwe huiskamers en terrassen. De eerste paal voor de aanbouw bij de Kastanjehof is deze week geslagen. De uitbreiding moet bewoners meer ruimte geven om elkaar en familie te ontmoeten. Ook wordt bij de Kastanjehof een nieuwe tuin aangelegd. De werkzaamheden maken deel uit van een bredere vernieuwing van Westerhout, waarbij zorgaanbieder De Zorgcirkel het monumentale karakter wil behouden. Senioradvies van Wonen Plus Welzijn Dijk en Waard is vanwege de grote behoefte uitgebreid. De adviesgroep helpt ouderen die vragen hebben over onder andere wonen, welzijn, zorg en activiteit in Dijk en Waard. Daar wordt veel gebruik van gemaakt. Er is daarom nu ook om de vrijdag inloopspreekuur in het Trefpunt Rozenlaan in Herugowaard en iedere maandag in de Binding in Zuid-Scharwoude. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
5: Weer nog even met je doornemen. Donderdag is het op veel plaatsen zomers warm. Maar er trekken ook enkele regenbuien en onweersbuien over het land. Van een vrijdag blijft het wisselvallig en is het zo'n 20 tot 23 graden.
6: Voor de kust en duinstreek.
7: Voor de kust en duinstreek.
6: Zomerradio.

Waar kennen we deze man nou allemaal van? Nou, als zanger natuurlijk, maar ook als Amerikaanse acteur. Want van de jaren 90 tot 2001 speelde hij de rol van Adam Chandler Jr. in die soap genaamd All My Children. En dat is een uitgezonden destijds op de ABC. Maar goed, in 2004 verwierf hij bekendheid in de Verenigde Staten qua muziek in ieder geval met zijn single Beautiful Soul. En in Nederland kwam het nummer in week 20 van 2005 op plaats 37 in de top 40. En uiteindelijk zou het slechts plaats 33 worden. Maar het blijft een leuk plaatje. We gaan nu luisteren naar Pommelie en Thijs en het midden. Ik zie.

Brandy Grayford, oorspronkelijk geboren trouwens als Veronica Grayford. En je hoorde de plaat Nightline op Radio 80. We gaan naar Nederland toe met Gus Perdoel.

0: Staatsbosbeheer organiseert op 11 en 12 september een muurtrek door de Schoolse duinen. Deelnemers brengen de nacht door in het buitencentrum. Daarna gaan ze de hele dag de natuur in. De trek start vrijdag 11 september om 7:30 bij buitencentrum Schoolse Duinen. Vlak voor zonsopgang worden de deelnemers gewekt en trekken ze met een dagrustzak de duinen in. De route staat niet vast. De groep wandelt dwars door het mulle zand. Eet wanneer er trek is en rust wanneer er vermoeidheid is. Na zonsondergang op zaterdag 12 september keert de groep terug bij het vertrekpunt, waar het uitje eindigt met een diner. De trek is geïnspireerd op natuurfilosoof John Muir en is bedoeld voor iedereen die een bijzondere ervaring in de natuur zoekt of kracht wil vinden bij persoonlijke ontwikkelingen. Een boswachter van Staatsbosbeheer begeleidt de groep. De deelname staat open voor iedereen vanaf 18 jaar. De band Fred van Willigen Experience staat 6 september 2026 op het podium van Hoeve Overslot in Egmond aan de Hoef. De bandleden zijn geen onbekenden voor de Hoevers. Bassist Marcel Half en drummer Rob Baart zijn de bekende lokale muzikanten en wonen al sinds hun geboorte in deze omgeving. Rob is bekend van de in de 70er jaren gevreesde Pietjes Puk Band, daarnaast van Backfire en GD Inns. Marcel speelde onder andere in The Sting en speelde als gast in verschillende bands. Bij Fred van Willigen is het een ander verhaal. Hij is een geboren Schiedammer en woont sinds 1996 in Hello. Zijn muzikale roots liggen dan ook in de omgeving van Rotterdam. Dan speelde hij onder andere daar in de Hendrix Turbid Band, wat later werd omgevormd door de Headless Roasters. Begin dit jaar vonden Fred, Rob en Marcel elkaar in een gezamenlijke wens goede bluesrock uit de jaren 60 en 70 te willen spelen. Op 13 juni was het eerste optreden op het Hoever Dorpsfeest. Het werd een succes en het publiek was het duidelijk eens met de repertoirekeuze. 6 september gaan de deuren van Hoever Overslot om 3 uur open. Het optreden begint om 4 uur.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: Vrijdag 18 september is in de Vest in Alkmaar een ode aan de Destiny Child te zien en te horen. Inspiratie voor een van de invloedrijkste meidengroepen aller tijden ontstond ooit in de kapsalon van Beyoncé's moeder, waar verhalen klonken over liefde, relaties, onafhankelijkheid en financiële zorgen. Child of Destiny komt met een krachtig en stijlvol eerbetoon aan Destiny Child en was finalist van de Tribute Battle of the Bands.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
4: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
3: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. En dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor de fossiele industrie. Het weer, vanavond en vannacht droog. Het koelt uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Iedereen weet dat producten zoals vlees en vis in de koelkast thuis horen. Maar wist je ook dat eieren ook het beste in de koelkast bewaard kunnen worden? In de koelkast blijven producten langer goed. Maar het gaat ook de groei van ziekmakende bacteriën tegen. Dubbel winst dus. Maar hoe koud hoort je koelkast nu te zijn? Weet je het? De ideale temperatuur in je koelkast is 4 graden. Hoe stel je je koelkast in op 4 graden? Kijk dan op www.voedingscentrum.nl/koelen.
1: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Ik ben Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De gemeenteraad van Dijk en Waard is overwegend positief over de plannen voor een levendiger stadshart in Herugowaard. Het college wil daar voor de komende jaren ruim 2 miljoen euro uittrekken. Er komt onder meer geld voor evenementen en een bewaakte fietsenstalling. Oppositiepartijen in de raad van Dijk en Waard blijven kritisch. Die vrezen dat de kosten uiteindelijk veel hoger worden en missen een duidelijk overzicht van de totale investering. Oud-wethouder Lars Ruiter wordt de nieuwe fractievoorzitter van BAS in de Alkmaarse gemeenteraad. Hij neemt het stokje over van Pien Bijl, die de fractie de afgelopen 2 jaar leidde. BAS werd bij de laatste verkiezingen de grootste lokale partij, maar belandde in de oppositie. Ruiter zegt in de gemeenteraad van Alkmaar een constructief, kritische koers te willen varen. Bijl doet een stapje terug, maar blijft wel aan als raadslid. De politie heeft het onderzoek naar de 2 doden die dinsdag in een woning in Hoogwoud werden gevonden afgerond. Volgens de politie heeft 1 van de 2 de partner om het leven gebracht en daarna zelfmoord gepleegd. De lichamen werden gevonden nadat buren alarm sloegen. Omdat beide betrokkenen zijn overleden is het strafrechtelijk onderzoek beëindigd. De politie maakt hun identiteit niet bekend. De brandweer van Zuid-Scharwoude heeft dinsdagavond een kletsnat en kouklemmend schaap meegenomen naar de kazerne. Het schaap was te water geraakt in het Oosterdelgebied en naar een eiland getrokken door een boer. De brandweer werd gevraagd om het beest thuis te brengen, maar de eigenaar was onbereikbaar. De brandweerlieden namen het trillende schaap mee om te drogen, op te warmen en eten te geven. Een van hen heeft het schaap nu te logeren. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Staatsagenda.
1: Vanaf 9 juli tot en met 27 augustus kunnen kunstliefhebbers weer genieten van de kunstmarkt rond de Ruïniekerk in Bergen. Dit jaar is er wel wat verandering, want de populaire zondagkunstmarken zijn voorlopig afgeschaft. Maar geen zorgen, de kunstmarkt op donderdagavond gaat gewoon door. En dat is goed nieuws voor iedereen die van kunst houdt. Elke donderdagavond van 4 uur 's middags tot 9:30 's avonds staan er meer dan 70 kramen met een wekelijks wisselend aanbod.

Tot en met 1 november 2026 presenteert de Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 'smiddags.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Maar er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp pas echt duidelijk zijn. Rusland heeft de Duitse journalist Michael Martens op een internationale opsporingslijst gezet. Het Kremlin is woedend dat hij aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. De krant van Martens, de Frankfurter Allgemeine, noemt het intimidatie en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. In een huis in Neede, in de Achterhoek in Gelderland, is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de kust- en duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetballers van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuge. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middag zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.